brand new Gucci hoofd bottle. Young rich nigga, any money long bobo. Fuck a diploma, fuck score. Zet die kolen, atties geen moro. Zet dikke Instagram model. Zoveel drip, maar dat dikke bij model. Hit a gym voor een leeuw.

tears in my eyes when I'm back. In mijn chip en ik jump. Bellman, het wordt geregeld. Ik en mijn step is ready voor die sprong. Pow, passen never in die vierkant. Pas dan staan en nu komen we rond. Heb een zoete tante, ik kap van chocolate. Maar die assie van me is blond. Eet goed, maar fit er niet genoeg. Dus geen